Dit wie dat vandagse Tinja-program van Radio Segenswelle met Irene Schiermacher. Ob du bij de nächste Tinja-stund ook wader dabei zijn wurscht? Hierin kost jouw vriend te met hier en lode. Dan, wat im nächsten Mal, diene Irene.

0: The clock is 2.
1: Nu geef je een gezicht dat je wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim in Saskatchewan.
2: Dat niet het sluit. Gordon wordt in een grote stad in Engeland geboren. Hij wordt de middelste van 3 jongens. Zijn ouderen komen niet goed voor zich en als hij 5 jaar oud weer, laat zijn vader zich van zijn mama scheiden en trok dan van huis. En hij zegt hem niemals meer. Hij leert niets van de kerk, niets van de zondag of van de zondagschool. Die eind weer in alle deel gelijk. En naar school gaan, dat denk ik hem immer slecht. Als hij 14 jaar oud is, rent hij weg van huis. Naar een andere stad, waar zijn oudere broer de koch weer in een restaurant. Daar geven ze hem voets arbeid met abwaschen en alles reinmerken. Nu wie hij onder zijn broer zijn absicht, dat denk ik hem zo schijn dat hij een beetje in een familie leven en dan komt met zijn broer. Nu kreeg hij ook nog een slinend loon, alle werk wordt hem uitgetold. Nog nie eier had hij geld gehad in zijn hang. En zijn broer die leert hem bij aan van de arbeid wat de koch doen moest om eten reinmerken. Dan traf zich dat hangend waren, dat zijn broer niet kon te arbeid komen, dan stal de wirt dem Gordon door aan, om zijn broer zijn steed nemen. Dat je vallen al zei ja. Als hij dan eerst 16 jaar oud is, dan kreeg hij arbeid in een ander restaurant, waar hij dan kon de koch zijn. Nu kreeg hij ook voets een betere loon. Dan kreeg hij $120 de werk. Dat moet ik hem al zei ja goed feilen. De vrouwlied wat er in dat restaurant opdragen waren, die waren alle zeer goed voor deze jonge koch, ze wollen dem jaren met helpen. En een dag brengt een van de mejales een katalog met door naar haar arbeid en laat hem daar liggen. Als hij dan een dag een beetje tijd heeft, bladert hij in dem katalog ramen, zet hij met eenmaal door zijn zondags het maans sluit. Dat interesseert hem een beetje. Hij had nog niemals een zinderse kleid gehad in zijn leven. Dat zal $120 kosten, maar hij dacht zo, dat is je bij mij niet. Hij bestelt zich dat, en zo aan een werk dan is dat door. Hij neemt dat naar zijn stoel waar hij woont, traagt zich dat aan en staat voor hem spiegel. Hij leeft dat post zo fijn, hij voelt raar stolt. Dan jet hij zo is dat naar dat restaurant en wies de andere mejales door zijn strome kleid. En die tieren zich alle, wo schmakt het allemaal wel uit. Ze zeiden, hij likken zich meist nicht. Dan zegt een mejale, nu magst du aber wo hanwanken, wo da veel mensen zijn, dat die dat kennen zijn en wo stroomt die best. Hij weet aber nicht wo han, hij zegt, du hast nur nicht ne Kast. Ook niet een begrafenis wat mij wat aanjet. Dan zegt een mij, ja, na dan moet zondag naar kerk gaan. Dat die mensen toch zijn en wo stroom die in werkelijkheid best. Maar Gordon kent niet van de kerk. Dan zegt een mij, ja, toen ik wil zondag met die metkomen. En zo kwam Gordon dan zum eerste Mal in zijn leven in de kerk nemen. Niet wie ze Gottes woord hören wil. Hij wil bloos zijn nieuw kleid wiezen. Hij hier niet veel van wat de prediker zegt, maar hem interesseert dat door. De mensen werden alle zo vriendelijk te hem, dat je zang, dat interesseert hem. Nächsten zondag ging hij verder. Nu hier hij met eenmaal de prediker, die reed zo veel van dem Jezus, dat werd hem opvallend. Is de Jezus zo'n wichtige, besondere persoon, dat van dem zo veel moet gereed? Dacht hij zo bij zichzelf. Maar hij ging nog waar aan de kerk nood hem, ook nog waar aan nood hem. Ook waren geen andere kwam, dan ging hij al immer. En alle zondag reed de prediker immer van dem Jezus. En dan zei hij nog, God heeft deze wereld zo zeer geliefd, dat is ihnen sehen, Jesus in diese Welt geschickt hat, und dat all die, wat an am Leben, nicht sollen verloren gehen, aber dat ewige sein ihr Leben, oben. Mit mir kam sehr anruhig. Am hat noch nie eher das Gewissen geplagt. Ich denke, einen Sonntag nur seinen Prediger an, red ihm da wer ihn an. Dann sag ich, die Prediger, die plagt das Gewissen nicht, wie wir stolz entsenden. Nun, aber fangt er jetzt an, die an zu arbeiten, hast du von Jesus gehört. Nun fehlst du dort, du bist zu kalt gekommen. Gott und irgendein Hüß mit dem Gedanken und doch du eben noch, hey, wir doch nicht sehr zufrieden mit sich selbst. Hey, kauft sich dann eine Bibel und fängt mal an zu lesen. Dann fängt er bald uttert. Der Jesus wir wirklich, der Seligmacher, wo die Prediger immer von reden. Hey, hör ich sehr von da an, nur den Prediger seine Predigten. An einen Sonntag nur der Andacht, redet er dem Prediger weiter an, und dann sagt er, du hast ein Verlangen in mein Hort, nur Jesus. Dort kann ich nicht loswerden. In mein Gewissen sagt mir, dort ich sie ein verlorener Mensch. Was soll ich damit tun? So sagt, nu sto, vielleicht bloß dort es üt. Das Prediger, der halb dem Gordon, er lehrt ihm dort, er lehrt ihm dort klar aus, dass Jesus für so einen Menschen aus Vergorden und für andere in diese Welt gekommen ist, um selig machen, die dort verloren sind. Sie kneiden sich Hahn und Gordon ruft den Heiland an. Sein Gebet wird erhört. Da kam eine Freiheit in sein Hortenens und hat er noch nie euer erlebt. Die Prediger sehen ihm dann, die Feinde, die wird nu bald kommen, und die wird die Wellen der Freiheit wahrnehmen. Dann, die kann dort nicht leiden, wenn ein Mensch Christ wird und Frau ist. Dann weiß er an nur Johannes Kapitel 5, Vers 24, wo Jesus sagt, ich sei in der Wahrheit. Wer mein Wort hört, und den lebt, wer mich geschickt hat, hat dort ewige Leben. Er kämpft nicht an die Recht, aber er ist vom Tod zum Leben derich gedrungen. Der Prediger sagt, lehre dem Falsch utwendig, auch noch andere Falschen. Und wenn du im Zwiebel kämpfst, wer in den Seelen heil, dann sei dem Feind diese Falschen utwendig. Dann lot dem zu sie gehen und du wirst stärker worden. Gott und jene Hüß, sei er Frau in sein Hort. Und er wundert sich, wo das so kann geben, hat ein nie Zeit, so ein Unterschied kann merken an sein Leben.